0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival, 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

As I've been a G. Memory fast forward.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen het niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. In Harderwijk zijn donderdagavond hulpdiensten in actie gekomen voor een ongeval met letsel aan de Luttekepoortstraat. De melding kwam rond 17:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna politie en ambulance met spoed ter plaatse zijn gegaan om hulp te verlenen. Over de toedracht van het ongeval en eventuele gewonden is nog niets bekend. Het incident wordt verder onderzocht. De opvang van Oekraïense vluchtelingen is een wettelijke taak van gemeente. Putten beschikt momenteel over 193 opvangplaatsen en voldoet daarmee aan de landelijke taakstelling. Volgens de gemeente blijft de druk op de opvanglocaties hoog. De bezettingsgraad is vrijwel voortdurend boven de 190 personen. Putten heeft het contract met een hotel voor de opvang van de Oekraïense ontheemden daarom verlengd tot 4 maart 2028. Daarmee wil de gemeente bewoners van de opvanglocatie meer zekerheid bieden over hun verblijf. Het huidige contract liep oorspronkelijk af in maart volgend jaar. En tot slot, op het Houtdorper en Spulderveld is donderdag het eerste van 4 nieuwe zitbankjes officieel onthuld. Wethouder Ronald van Veen bevestigde samen met inwoner Dick Davelaar een bedankplaatje op het bankje. De bankjes zijn geplaatst als waardering voor de inzet van inwoners, de buurtvereniging Speult, de stuurgroep en de gemeente Ermelo bij het opstellen van de gebiedsvisie Speult en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek Bob Vorm.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
4: Leuk dat je luistert.
5: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: dat je luistert.
1: De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Dit is Veluwe FM.
3: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. Vandaag weer een hele leuke lijst. We begonnen uiteraard met de Beatles. Come Together. En we gaan nou nog zo'n grote. Bob Dylan. Positively 4th Street.

Mr. Otis Redding met Try a Little Tenderness. Dat is wel aan te bevelen. We gaan door naar een volgende. Bill Withers, Lean on Me.

De Four Tops met Reach Out, I'll Be There. We gaan eens eventjes een heel leuk oud nummertje draaien, begin 60e jaren. Het zijn de Everly Brothers met Bye Bye Love.

Dem, Van Morrison met zijn dem. We gaan door naar The Mysterians met 96 Tears.

Prince met 1999. Ik vind het wel heel frappant dat juist de mensen die de popmuziek een draai gaven, zoals Prince en Michael Jackson, allebei niet meer onder de levende zijn. Wat jammer. We gaan naar een volgende. En die komt uit de country scene. En dat is Hank Williams. Your Cheating Heart.

Do you believe in magic? Love and Spoonful. We gaan weer een kijkje nemen in het country gedeelte. Dolly Parton met Jolene.

Blue Reed, Walk on the Wild Side. Dat doen we vaker. We gaan naar James Taylor, Fire and Rain.

Sly and the Family Stone. Met Dance to the Music. Het is weer tijd om op te stappen. Het is jammer, maar het is niet anders. Ik zou zeggen, volgende week een nieuwe poging. We gaan eruit met Animals. We've gotta get out of this place.

0: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden, die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA.
9: Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
10: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
11: Dit is Veluwe FM.
12: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
13: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En dat was dan weer de opening van ons uurtje Outkates. En ja, u weet het, met mij zo heel af en toe. Dan doe ik nog wel eens een keer, vooral als het gaat om een nummer van Matthias Rijn. Dan doe ik een live uitvoering van een van zijn nummers. En ja, om even weer helemaal in de stemming te komen. Uurtje Outkates, ditmaal ook weer met wat bekendere en wat minder bekende artiesten uit de Duitsstalige muziek. Allemaal om u te plezieren in dit uurtje op de zaterdagochtend. Matthias Rijm, zoals ik zei, live from the Berlin Tempodrome in 2011 met het nummer Du Bleibst. En we vervolgen met een nummer van Ulrich en de Neighbors. Wenn ich mal einsam bin.

Regende neighbors, wenn ich mal einsam bin. En dan komen we toe aan het volgende nummer in dit uurtje. De Sunshines, daar unten im Tale.

En dat was dan de Sunshines met het nummer Downton in Talen. En ja, daar vond hij zijn ongeluk. En in ieder geval, het bloemetje Vergis mij niet kwam ook nog in het hele verhaal voor. En dan zijn we toe aan... Ja, daar komt hij al. De Jaarlebnis. Nou, het verhaal daaromheen. Dat wil ik dit maar kort houden, want ook de artiesten waar wij het over hebben... was maar een kort leven beschoren, alhoewel op zeer vroege leeftijd. Begon Andrea Jurgens al te bouwen aan haar carrière. Ze werd ontdekt door Jack White. En dat was een muziekproducer, begeleider, manager van diverse artiesten. En dat was al op 10-jarige leeftijd dat hij zag van... hé, hey, dat is een talentje. Hij nam haar op in... zijn stal en ja, toen volgde ook al heel vroeg een televisieoptreden, want zij mocht assisteren tijdens de tv-show van Rudy Canel met de aanlopende band. Zoals ik al zei, 15 mei 1967 geboren in Recklinghausen. 50 jaren oud slechts overleed zij in datzelfde Recklinghausen op 20 juli 2017. Desondanks toch een hele grote rij met de muzikale belevenissen van haar. En daar heb ik uitgekozen. Ditmaal voor een nummer. Dieses Parfum auf deiner Haut. Ja, dat is een beetje een variant op Lipstick on Your Collar. Dat dus niet, maar Dieses Parfum auf deiner Haut van Andrea Jurgens.

En dat was dan in de Oja Erlebnis Andrea Jürgens. Met het nummer Dieses Parfum auf deiner Haut. Ja, kleine oorzaak, grote gevolgen. We vervolgen met een andere coryfee uit de Duitsstalige muziek. En dan hebben we het over Andreas Martin. Nur bei dir.

En dat was dan Andreas Martin met het heel gevoelige nummer Noer bij Dier. Van de ene Andreas naar Andreas Fulterer. Donna Blue.

Andreas Fulter was het met het hele mooie nummer Donna Blue. En dan, ja, we kwamen haar al eerder tegen in dit uurtje Off Gates. Vandaag zat zij in de jaarliepnis. En daarom nu nog een keertje uit haar omvangrijke oeuvre. Een nummer, Andrea Jurgens met Santa Catarina. MUZIEK

En dat waren ze dan weer draai am rij in het uurtje of Gates. Twee vocaaltjes samengevat met een instrumentaaltje. Het drietal, daar begonnen we met een nummer van Leni en Ludwig. Was destijds een duo uit het zuiden van ons land. En heel beroemd van hun was het liedje Schön is die Jugend. En vandaar deze ook in Draai am Rij. Het Alpenland Quintet, zij wensten u een guten morgen. En dat was dan het instrumentaaltje. En zojuist waren het Chris Engel en Jennifer. Die zongen Ich bin ein Burgenlanderkind. Wij vervolgen dit uurtje nu met een duo. Het duo California, Fire und Ice.

Het duo California en ja, Feuer und Eis. En ja, zij de klok die tikt onvermijdelijk door. Dus gauw ook maar door met de volgende artiesten op ons lijstje. De zussen Smuizers, Imsel Amsel.

Dus is Muizer met het lied Imsel am See. En daar schijnt het dan zo gezellig te zijn. Ja, en we hebben het dan over sneeuw en zo. Nou, dan vraag ik me van hoe is het daar dan in de zomer? Waarschijnlijk ook wel het bezoeken waard. Alpen Trio Triool vervolgt ons uurtje. Hallo, kleine trouwvrouw.

En het Alpentrio Tirol was het voorlaatste vocale bijdrage in dit uurtje. Afscheid van u ga ik nemen samen met Albin Berger. En hij heeft het dan over Glück und Tränen am Wörthersee. Wel, ik heb ze weer met veel plezier voor u op een rijtje gezet. Ik hoop dat u met veel plezier heeft geluisterd. En graag weer tot de volgende keer.

0: FM.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie, leuke muziek natuurlijk. En we hebben ook gasten. We gaan straks om 10:30 gaan we putten spraten. Ook leuk natuurlijk. De techniek wordt gedaan door Alexander. Hij babbelt af en toe ook mee. Dat vind ik heel erg gezellig. En u vindt het thuis ook leuk, heb ik begrepen. En wij zijn er tot 12 uur met de Stamtafel.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u s'avonds, nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, dan kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Telefoonnummer is 085-77-37-371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. En het is voor zaken die niet kunnen of mogen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft. Als u ons wilt bereiken, kunt u een appje sturen. Het nummer is 06-8309-8309. En wilt u naar de studio gewoon bellen, dat kan natuurlijk ook. 0341-360-148. En wilt u even langskomen, Brinkstraat 91. Dan zitten we klaar met de koffie en met de thee en met water en noem maar op. Van alles om het keeltje te smeren. Tot 12 uur dus, de Stamtafel.

0: Het loflied op de Volendamse schone Lia door de beroemruchte groep The Cats. En dat is allemaal zo van ruim 50 jaar geleden van mannen die nu dik de 80 gepasseerd zijn. Maar ze klinken nog steeds goed.
1: Ja, toch? Zeker op de geluidsdrager.
0: Ja, ga maar gauw naar Garderen, Thees.
1: Ik ga gauw naar Garderen, want in de komende maanden zijn er gezellige kleedjesmarkten rondom de kerk in Garderen. Elke zaterdag vanaf 6 juni, dat is dus vandaag, tot en met 29 augustus aanstaande, zijn die markten van 9 tot 1 uur. En op woensdag 29 juli is er een markt van 9 tot 5 uur. En woensdag 12 augustus ook van 9 tot 5 uur. Zelf een kleedje bezetten voor de verkoop van je spulletjes kost eenmalig per kleedje €5 voor volwassenen en €3 voor een kind. Wil je voor het hele seizoen een kleedje, dan kost het €15 voor volwassenen en €7,50 voor een kind.

0: Ursie Sledge met My Special Prayer. En dat speciale gebed is vandaag wel nodig voor wie van wandelen houdt. Want als het een beetje droog blijft, is het natuurlijk wel fijn. Maar ik geloof niet dat de KNMI daar helemaal aan meewerkt vandaag.
1: Nee, ik geloof het ook niet. Maar
0: goed, waar kunnen ze terecht voor het wandelen?
1: Ja, als je gezin hebt in een compleet verzorgde dag in de natuur, moet je meegaan met een mooie zomerwandeling van ongeveer 9 kilometer door de omgeving van Speuld. Vanaf 11:30 is iedereen welkom bij Snackbar het Speultje voor koffie, thee en gebak. Om 12:00 wordt er vertrokken voor een mooie wandeling door de natuur. Onderweg is er een stop met een zomerse verrassing en voor iedereen een flesje water. Bij terugkomst staat er voor iedereen een broodje hamburger speciaal en een drankje naar keuze klaar. De wandeling is vandaag vanaf 12:00. Deelname kost €20 per persoon en u moet verzamelen bij Snackbar het Speultje aan de Garderenseweg 191 in Ermelo. Ja.

0: Dionne Warwick met Anyone Who Had a Heart. En iedereen die nu een motorhart heeft, moet even opletten. Want, Trace?
1: Ja. Goedemorgen. Er komt meester gast binnen, maar dat maakt verder niet uit. Ik zou zeggen, welkom en ga even zitten. Dat, zo gaat het hier, hè? Een beetje. Ja, dat is goed.
0: We waren net aan het motorrijden toe.
1: We moeten eerst even motorrijden.
0: Even vertel.
1: Want het motocrossseizoen is weer volop aan de gang. Bij Motocross Club MC Vol Gas worden er clubwedstrijden gereden. Elke maand is er een crosszaterdag op het terrein aan de Drierweg 131 in Ermelo. Vandaag zijn ze om 10:00 begonnen met de trainingen en de wedstrijden zullen rond 5:00 afgelopen zijn. De crosszaterdagen zijn 6 juni, dat is vandaag dus, 4 juli, 5 september en 3 oktober, telkens van 10 tot 5:00. De toegang is gratis en voor spektakel en ontspanning komt u naar Motorcircuit de Leemkuil, aan de Drierweg 131 in Ermelo.

0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is even stil en dan is er geen radio. Maar Alexander was voor mij even koffie halen. En ondertussen zijn mijn gasten ook aangeschoven. Maar die mogen gewoon even zelf hun koffie opdrinken. En wij gaan even luisteren naar wat ik ga vertellen over de Dag van het Schaap. Het is het enige en grootste evenement waar alles op het gebied van schapen te zien is. Deze dag vindt 1 keer per 2 jaar plaats. En dat is vandaag dus. Om 9 uur zijn ze begonnen en het duurt tot 16:30. Op het Nationaal Hippie Centrum De Beek 125 in Ermelo. Beleef deze unieke dag waar alles over schapen te zien is. Tientallen bijzondere schapen, rassen, het Nederlands kampioenschap, schapenscheren, een flink wolplein, de uitverkiezing het mooiste schaap van Nederland, keuringen van schapenrassen, schapenijs, schapenkaaskeuringen, diverse kinderactiviteiten, een springkussen, workshops, lezingen en innovaties van de vele standhouders enzovoorts. Een dag voor jong en oud. De toegangsprijs bedraagt in de voorverkoop €16 per persoon en een dagkaart aan de kassa kost €19 per persoon. En kinderen tot en met 12 jaar zijn helemaal gratis, mogen helemaal gratis naar binnen en ook genieten van alles en nog wat.
1: En heb je dan net gehoord Petula Clark met This Is My Song? Dan gaan we nu luisteren naar Ben Kramer met A Man Without Love. Hi.

0: mijn triest verschijnsel. A Man Without Love moest niet kunnen. Ben Kramer was dit.
1: Nou, dat heeft het er zelf naar gemaakt.
0: Is het zo?
1: Ik denk het wel.
0: Och jee.
1: Oké. Kom vandaag gezellig langs van 12 tot 1 aan bureau De Ontsnapping aan de Brinkstraat 69. Want dan kunt u kunstwerkjes zien van kinderen die op de teken- en schildercursus uitleg hebben gegeven en zich uitgeleefd hebben, zo moet ik het zeggen. Er is onder andere gebruik gemaakt van kleurpotloden, pastelkrijt, ecoline waterverf en waskrijt met verrassende resultaten. Verder is de fantasie, maar ook de geometrie en tekenvaardigheid ingezet, wat een variatie aan teken- en schilderwerken geeft. Kortom, de moeite waard om te bekijken en geïnspireerd te raken. Voor meer informatie of opgave voor nieuwe cursussen die op 12 september start, voor kinderen van 8 tot 12 jaar en op 14 september voor volwassenen, kunt u aanmelden bij info@bureaudeontsnapping.nl.

0: En jij mag zeggen dat het sugar was. En dan,
1: oh, ja. Sugar. Maar ik heb de microfoon niet eens openstaan. De Archies waren dit, met sugar.
0: Ja, de Archies. Maar je gaat nu zometeen het Gelders volkslied laten spelen. En dan gaan we daarna even luisteren naar twee Jannen. Jan van de Hoorn en Jan Jansen. Putterprot gaan we zometeen doen. Maar we gaan eerst naar het Gelders volkslied.

0: dat klonk toch helemaal leuk. Het Gelders volkslied, maar hij is echt heel veel langer. Maar ja, dan hebben jullie Jan en Jan geen tijd meer om je babbeltje te maken hier. Jan van de Hoorn. Je hebt Jan Jansen meegebracht.
1: Ja, Jan Jansen heb ik meegebracht. En dat is nog wel mooi. Ik dacht net eigenlijk aan een rijmpje van Jan van der Meen. Dat was eerder de loonwerker. Jij ja. Nog van der Meen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: En die heet natuurlijk ook Jan, want het was Jan van der Meen. En die zei het van de 100 Jannen ben er 99 goede mannen. Dus wat dat betreft scoren we erg hoog, denk ik, Jan, of niet dan?
2: Dan zitten we in de goede hoek.
1: Ja, we zitten in de goede hoek, nemen, ja. Want die 1% dat zullen we natuurlijk wel niet wezen. Dat is duidelijk. Maar goed, dan nog even. Jan kende mij niet en ik kende Jan helemaal niet. Dan zie je, hoe kom je toch opeens aan Jan Jansen? Nou, er worden georganiseerd door de gemeente, betonen dat, oude commissie van de gemeente enzovoorts, van mensen die 75 worden. En dan mogen ze gewoon eten en strouden, dan kreeg je allerlei informatie, onder andere valpreventie bij ouderen enzovoorts. Nu ben ik nog geen 75, maar mijn broer wordt dit jaar wel 75. En daar was Jan ook. En toen hoorde ik hem dialect praten. En ik denk, nou, die wil ik eigenlijk wel een keer vragen voor het programma, want ik heb er al zoveel gehad. En die vive bij min, die is zo wat legevest. Dat kunnen we denken langzamerhand. Ja. Dus toen zei ik, zou je dat een keer met mij willen doen? Ik zei, zal het wel even duren, want jij en eerst natuurlijk ook nog aan die je vragen moeten of die afgesproken hebben. En toen zei hij, nou, dat wil ik wel doen een keer. Dus ik heb zijn telefoonnummer opgeschreven en ik heb hem een paar weken teruggebeld. En toen zei hij, nou, mijn agenda die is eigenlijk wel erg vol altijd. Ik moet toch nog eens even kijken of ik dan wat kan. En toen keek hij bij 6 juni. Hij zei, ja. Die is nog free, dus ik kan het. En van de week hebben we even contacten gehad over de inhoud en zoiets, even kort. En noemde we even dus aan de gang gewoon. Dus ik wil eigenlijk vragen aan Jan waarof hij vandaan komt en zoiets. Want ik wist dat helemaal niet, want ik kende hem niet. Ik kan hem nu een klein beetje plozen. En ik hoop dat de luisteraars na een half uur ietsje meer van hem weten. Okay, nou. Jan, hier komen van de?
2: Ik kom uit Venezeveld.
1: Uit Venezeveld. Nou, dat is Een gebied buiten Putten natuurlijk. En dat is ja ook niet heel klein. Dan heb je verschillende wegen natuurlijk. En waar kom je eigenlijk vandaan?
2: Ik kom van de Poolseweg. Maar eigenlijk is het Venezeveld waar ik zit, dat is eigenlijk een beetje buiten Venezeveld. Tegen Poolse Driesten aan.
1: Tegen Poolse Driesten aan, ja.
2: Ja. Dus zeg maar vlakbij het voetbalveld van Rood-Wit.
1: Ja, vlakbij het voetbalveld van Rood-Wit, ja. Nou, dat weten een heleboel mensen wel. Dat is volgens mij aan de Batelsweg, of niet?
2: Dat is aan de Batelsweg.
1: Ja, ja, ja.
2: Tenminste, dat is de grens. Poolse,
1: dat is de grens. De
2: Krattenguzen, Poolse Driesten en Venezuela.
1: Oké, dus dat is de grens.
2: Ja.
1: En jullie zaten dan uit de Batelsweg en dan zaten jullie in die Poolse weg aan de rechterkant, neem ik aan.
2: Ja, klopt. Ja. Klopt.
1: En nou goed, daar woonde je. Wat was je voordeel van beroep? Wat deed je?
2: Je voordeel is begonnen in de bos. Maar vroeger had Venezuela, dat is een heel arm stukje Putten. Het armste stukje wat er in Putten was.
1: Nou, misschien Koud Hoorn ook nog?
2: Nou, ik denk Venezeveld dat wel in de top zat van de arme mensen.
1: Ja, ja, laten we dan zeggen bij de top 3 dan.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Juist, ja.
2: Maar we hadden wel een school.
1: Ja, wel een school, ja.
2: Ja, ja. Maar mijn vader, ja, die werkte in de bos. En dat was al heel snel, kort na de oorlog, zeg maar, dat hij 3 kinderen had achter elkaar. Dus die moest de patiënten verdienen. En mijn vader, die is toen in een leerproject gewoon. En is toen omgeschoold naar timmerman. En dat heeft hij zijn hele leven verder gedaan.
1: Oké, dus hij is verder timmerman geweest.
2: Ja.
1: En ik neem aan dat je vader van wat voor jaar was die?
2: Die van 24.
1: 24, dus dan is hij net zo'n beetje nog naar school. Want kwam hij door ook vandoor, of niet?
2: Mijn vader kwam er ook vandoor, ja. Poolse Rondweg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Zie je. Dus dan, die is ook naar school Venezeveld gewoon, of niet?
2: Die heeft eerst in hun op school gezeten.
1: Ja, want ik denk dat zo'n beetje in 1930 dat toen die school in Venezeveld komen
2: ja,
1: is.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hun, ja, daar heb ik zelf ook naar school gewoon.
2: Ja, ja, daar kwam de Rieke Boeren vandoor, hè.
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Vullen ja. Wel, zoals dat heet, aan de aardkant van de straat.
2: Ja.
1: De Voortuinse
2: ja.
1: Straat, dat was eigenlijk de scheidslijn. Van, nou ja, goed, en hun zijn natuurlijk ook wel arme mensen, maar dat was een beetje de scheidslijn. Wel, van over de straat, dat was toch wat minder. En zeker natuurlijk als ze eerder dan verkeering kregen met een van over de straat, dan denk ik dat dan wel een paar flessen in even kosten.
2: En dat niet alleen.
1: Nee, nee, nee, ook nog wel een paar slagen erbij.
2: Nee, en dan wel eens aan het kloppen geweest daar aan de voortuurde straat.
1: Ja, ja, zie je? Ja, ja, ja, ja.
2: Als ze nu daarna overstaken naar Venezuela, dan werden ze teruggesleugen naar een ander stumbly.
1: Ja, ja, zie je? Dus,
2: ja, zo ging dat, hè?
1: Zo ging dat, ja.
2: Ja, zo ging
1: nou,
2: dat.
1: Goed, Je vader is dus in hun naar school toe gegaan. Ik neem aan 6 klassen, of misschien 8 klassen dat hij dan heet.
2: Nee, 6.
1: 6, oké. Okay. Dus dan zal hij vroeg met 12 is hij van school overkomen.
2: Ja.
1: En ja. Ik denk dat hij toen met 1 is gewoon werken, of
2: ja,
1: niet?
2: Ja, dat was vroeger zo.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook in de crisis dit helemaal. Ja. Want als je van 24 was, dan waren ze een beetje 12. Dus dan, ja, dan moest wel geld verdiend worden.
2: Ja.
1: Ja. En toen later is hij timmerman geworden.
2: Ja.
1: En voor zijn eigen of bij een...
2: Nee, bij een boer altijd de werk.
1: Bij een boer altijd de werk, ja. En toen, nou, toen waren de kinderen geboren. Ja. Je ziet, er waren 3 kinderen worden al orgel achter elkaar geboren.
2: Ja, heel snel, ja. Want we zijn ze nu dan opvolgend. Dat hangt er vanaf. Als ik jorig was, ben ik opvolgend.
1: Ja, ja.
2: Dus dan is mijn, als ik 75 word, dat is in september.
1: Ja.
2: Dan is mijn zuster, die boven me zit, die is 76.
1: Ja.
2: En mijn oudste zuster 77.
1: Ja, ja, dus inderdaad, dat is heel verschil.
2: Best heel snel.
1: Ja, en jullie ben, op dezelfde, je bent op dezelfde plek bij Verhoenen, of niet?
2: Ja, ja. Altijd met mijn zuster die boven me zit.
1: Ja, ja.
2: Ja, op dezelfde plek. Man.
1: En je oudste zuster dan, die van 77 noemt?
2: Ja, die is getrouwd om met de eerste kieft. Die kent bijna iedereen, denk ik wel.
1: Met wie is ze getrouwd?
2: Met de eerste kieft.
1: Ik zou het niet weten.
2: Nee, stratenmakerbedrijf Kieft.
1: Ja, daar heb ik wel van gehoord. Van
2: dat, dat was van hem.
1: Dat was van hem, ja. Ja, ja. Ja maar ja. Ik ken hem zoveel er niet. Ja. Maar stratenmakers, dat weet ik wel van Kieft. Dat heb ik wel eens zien van die barden natuurlijk. Ja. Dat ze aan straten waren en zo. Ja. Ja.
2: Maar die is inmiddels overleden. In januari is die overleden, Matthijs.
1: Ja, ja. Ja. En je woonde samen met je...
2: Ik woon samen met mijn zuster. Want mijn zuster die had in... 2015 een hersenbloeding had. En dat, straks zei je al, ik moet een gootje in mijn agenda vinden. Nou, dat is de reden dat ik een gootje moet vinden. Want ik kan bijna niet van huis.
1: Nee, nee.
2: Want ik zorg helemaal voor haar. Dus
1: ja, dat, ja. En dat betekent dat je dan natuurlijk ook oppassen moet naar hem?
2: Ja, moet altijd iemand wezen.
1: Ja, ja. Tjoh. Ja. Dat is best een zware belasting.
2: Ja, dat je het mag doen is natuurlijk ook wel weer...
1: Ja, want dat betekent dat je gezond bent.
2: Ja.
1: Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Maar goed, je moet het wel doen natuurlijk.
2: Ja. Ja.
1: Je moet het wel doen. Dus wat dat betreft, dan, ja, dan dag uit dag in. Dat is niet dat je doet een paar maanden of zoiets. Maar dat valt jou in, jouw deur.
2: Dag en nacht, hè?
1: Ja.
2: Het is dag en nacht, want Gerry kan niet eens omdraaien naar bed.
1: Nee, dan moet je kijken.
2: Dus dat is dat wel een dingetje, ja.
1: Ja, dus dat is wel... want ik heb er gezien toen natuurlijk, toen ook in Straut hier... En ze zit in de rolstoel en ze reageert wel gewoon. Ze weten dingen, denk ik, wel redelijk.
2: Ja, ze weten dingen wel redelijk. Soms dan is het wel wat minder. Dus het begrip is niet meer zoals dat vroeger was.
1: Nee, dat zou niet.
2: Een heel slim iemand, veel slimmer dan ik. Maar ja, dat kan natuurlijk.
1: Ja, ja want ja, je kunt alles krijgen, ook al ben je heel intellectueel natuurlijk. En kun je heel goed leren.
2: Ja.
1: Ja. Nou, ik hoop dat je nog wat jaren voor je zuster mag zorgen natuurlijk.
2: Dat hoop ik ook.
1: Ja.
2: Ja, 40 jaar aan de Rabobank waren gereden, dus dat is...
1: 40 jaar aan de Rabobank, ja. Hier in Putten?
2: Ja. Ja, begon in Putten.
1: Ja, ja.
2: Eerst aan de Brinksrood.
1: Ja, bij Adams natuurlijk.
2: Bij Adams.
1: Ja.
2: En later is in Putten op aan de Veldstrot, en zit er natuurlijk ook hier aan de Dorpsrood.
1: Ja.
2: Dus, en later is er de Arblo nog aan posters gewerkt en in Harderwijk.
1: Ja, ja.
2: Dus is wel met de Rabo mee...
1: Mee gewoon, ja, want dat wordt steeds natuurlijk... Eerst worden het uitgebreid en toen worden het kleiner. Ja. Want ja, had eerder alleen maar aan de Brinkstraat. Toen kwam door de Veldstraat erbij. En dan, toen ging dat weg en toen kwam het in Darp.
2: Ja.
1: En toen is het ook helemaal weg uit het Putten.
2: Ja, dat is een drama met de banken, vind ik. Maar ja.
1: Ja, je doet er niks aan.
2: Nee.
1: Je doet er niks aan. Nee. Maar goed, dat betekent dat je zuster ook net zoals je neem ik aan... later ook in Venusveld naar school gewoon is.
2: Wil je bij de Venusveld naar school?
1: Ja,
2: ja,
1: ja. Dus dat is duidelijk, want je vader dan even in Hunen, maar toen later Venusveld en jullie alle drie helemaal in Venusveld. Weet je dan wat van school, hoe dat allemaal ging?
2: Ja, ik weet er nou wel wat van. Maar weet je wat het belangrijkste van mij was? Ik had dat niet met school.
1: Nee?
2: Leren dat ik altijd regelen had.
1: Ja, ja.
2: Ik vond het mooiste van school, vond ik altijd de buiging dat ik weer naar school.
1: Ja, ja, ja. Dus dat was smergens dus.
2: Dat was smergens.
1: Ja, ja, want je had tussendoor ook nog pauze. Maar goed, dan mooi zo weer aantreden natuurlijk.
2: Ja, maar ja, dat begin je van nu, hè.
1: Ja, want dat zou wel, want bleven er ook wel over of niet?
2: Nee, nee.
1: Nee, in Hunnen bleven we wel over. Dat heette dan broodschool. Dus vul je gewoon een heel eind bij school vandoor. En dan nam je brood mee natuurlijk. En dan, ja, dan had je broodschool eerst en dan later nog even spullen. Maar er was tussen de middag, denk ik, wel anderhalf uur dat ertussen zat.
2: Ik weet het niet ons. Precies, ja, maar ik weet wel poos. Dat jullie wel naar huis gingen. Alleen in de winter als het heel slecht was, als de sneeuw lag, dan bleven we nog wel eens op school.
1: Ja, ja. En was het dan ook zo, toen was natuurlijk niks verhard en zoiets vanzelf?
2: Nee, dat is allemaal zand weg.
1: Ja, en hoe gingen jullie naar school toe?
2: Met de fiets.
1: Met de fiets, dus je had wel met de fiets, ja. Ja, natuurlijk gingen ook met de fiets, maar tegenwoordig had ik een keer naar een school heen komen, ook grotere jongens en zo, het wordt allemaal gebracht met auto's.
2: Ja, dit is gewoon droer.
1: Ja, ja.
2: Ja, dat is echt, ze worden veel te verwijnd, joh.
1: Ja, ja, want dan denk ik ook wel eens, dan zeggen ze, ja, de kinderen worden veel te dik. En zo, want ik lees nu ook dat er in het basispakket komt dat ze maagverkleining kunnen krijgen, kinderen. Ja, ja. Dan denk ik, nou, hoe komt het dat, ja, eerder eigenlijk was één die dik was of zo, maar niet zoals nu dat zo allemaal moest gebeuren. Dan denk ik, hoe komt dat de kinderen zo dik zijn? Maar ja, als ze steeds naar school gebracht worden en veel eten natuurlijk.
2: Met een elektrische fiets.
1: Ja, ja, dat hebben ze ook, ja.
2: Ja.
1: Ja, zover ben ik nog niet.
2: Nee?
1: Nee, ik heb wel een fiets, maar die is niet elektrisch. Ik moet eigenlijk nog trappen.
2: Ik heb wel een elektrische fiets.
1: Maar je moet nog verder van putten af als ik.
2: Ja, maar weet je, dat is eigenlijk ook een beetje mijn uitje. Want als Gerrie ligt, smiddags altijd een poeder op bed.
1: Ja.
2: En dan ga ik boodschappen doen. En dat doe ik altijd met de fiets.
1: Dat doe je altijd met de fiets, ja.
2: Ik doe altijd alles met de fiets. Alleen als ik hele grote dingen, dan ga ik met de auto. Maar anders ga ik altijd met de fiets.
1: Ja, nou, dat is heel goed. Want dan krijg je toch je beweging natuurlijk. Ja. Omdat je niet verder gewoon sporten en zo, dat kan allemaal niet.
2: Ja, ik loop ook nog wel een beetje, zo nu en dan.
1: Ja, waarom goed, maar je zit niet op een sportclub of zoiets. Nee, ik trouwens ook niet, maar dat had je misschien niet van me verwacht.
2: Nou, ik heb wel jaren een voetbal.
1: Ja, maar een voetbal.
2: Ja.
1: Ben je rood-wit ook?
2: Rood-wit, ja.
1: Ja, ja.
2: Ik denk 8 tot 10 jaar in het eerste gespeeld.
1: Ja, ja, ja. Wat dat dan is, dat weet ik niet. Ik neem aan, eerste elftal,
2: ja.
1: Dat het zal het beste wezen, of niet?
2: Ik hoop het.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat het beste was.
1: Ja.
2: Nee, dat was wel... Maar Rotter is natuurlijk nooit hoger voetbal, dus dat is niet. Het was geen bijzonder. Ik was geen bijzonder talent, laat ik het zo zeggen.
1: Nee. En wat voor functie had je binnen het voetballen? Want jij had nog een verdediging op het veld.
2: Ik was verdediger.
1: Verdediger, ja, ja.
2: Ja.
1: Ja. Dus je moest zorgen dat.
2: Dat de boel dicht bleef achter.
1: Ja, ja, ja, ja, of niet dan, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Wie. Vanuit mijn klas, van hun en van school, er is jarenlang ook bij het voetballen geweest bij Rood-Wit, volgens mij Henk van den Kamp.
2: Ja, Henk Boon.
1: Ja, Henk Boon, ja. Ja, ja. We waren Henk Boon en hem, dat zijn moeder Boon heette. Hij had natuurlijk meer van de Kampen door hun, dus dan was het Henk Boon. Dus ja, die zat bij minder klas, die was later ook altijd gemeenteboon.
2: Ja, ja, ja. Ah, mijn vader had door heel veel aan het doen.
1: Ja, ja.
2: Mijn vader had heel veel aan het doen. Vroeger was hun... Jongens en toen kwamen niet voetballen in bij Rood-Wit. Dat was ook met het geloof had dat te maken. Maar mijn vader is jarenlang voorzitter geweest voor Rood-Wit.
1: Ja. Yeah.
2: Heel lang. En die het overal aan het lobbyen geweest in Hunen om die jongens bij Rood-Wit te krijgen. En dat is hem oren gelukt, want er voetballen best heel veel jongens vanuit Hunen loten bij Rood-Wit. Dus dat is een trainer had, Klaar van de Kamp of Klaar van de Brink. Jarenlang trainer.
1: Was dat een schoolmeester ook of niet?
2: Een schoolmeester.
1: Ja, die is ook al gestorven, hè?
2: Ja, die is overleden, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, die is ook van onze leeftijd.
1: Ja, ja, dat zou wel, ja, ja.
2: Die is ook niet beschuldigd.
1: Ja, van de Wul kwam die.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, en die had ook jaren bij Rood-Wit gezeten. Ja, al die van de Brinkjes zaten bij Rood-Wit. En Kamphuizen. En dat heb ik voordat ervoor gezorgd dat die er ook kwamen.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: En dat is allemaal van na de oorlog natuurlijk.
2: Ja, zeker. Rotterdam van 58.
1: Van 58?
2: Ja.
1: Oh, dat is mijn geboortejaar. Ik had nooit weten dat de Rotterdam opgericht is.
2: Ja.
1: Nee, ja, ja.
2: Nee, Rotterdam is in 58 opgericht, ja.
1: Ja.
2: En toen ben ik er ook op begonnen. Toen ben ik lid te worden, want ik mocht niet voetballen. Want toen was je 8 jaar geweest, ik was 7.
1: Ja, ja. Oh, dus toen waren de regels ook al streng.
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Ja. Maar goed, was dat met het geloof dat je zegt dat ze niet mogen voetballen? Of was het ook...
2: Nee, dat is KVB, hè?
1: Oké, okay, ja, ja, ja.
2: KVB bepaalt de leeftijd van
1: ja, wel, maar bedoel ik, ja, maar met het geloof dat je zegt dat je vader in hun nog kwam om te vragen van jongens, kom voetballen. Ja, en toen jongen, zei je dat had ook met geloof te maken.
2: Ja, die jongens mochten niet voetballen.
1: Maar het was toch niet op zondag voetbal?
2: Nee, maar die jongens die mochten niet voetballen Dat ze dat in hun ja, niet gepast vonden.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, dat wist ik niet. Dat is niet van min. Maar toen ben je er later ook bij gekomen.
2: Ja.
1: Een verdediger. En dat hij ja, niet echt heel lang toch volhouden, of wel?
2: Jawel.
1: Ja, tot hoeveel jaar?
2: Tot ik 35 was.
1: Tot 35. En houdt dan op?
2: Nou ja.
1: Ja, ik weet helemaal niks van voetballen.
2: Nee?
1: Nee, want ik weet nog niet eens wat het spel
2: is. Voetballen is een gevaarlijke sport. Dat kost je ledemaat.
1: Oh, nou dan ben ik blij dat ik ze nog uit.
2: En de min dat het mijn knieën kost.
1: Een knie?
2: Ja. En daarom, ik ben een stop door die knie.
1: Ja. Yeah.
2: Ik ben wel een poosje leider geweest. En in die tijd, samen met mijn vader, ben ik in 69 begonnen met een recreatiepark. En, tenminste, dat was toen camping.
1: Ja. Yeah.
2: En in 92 hebben jullie dat, mijn zus en ik, en dat overnemen van onze ouders.
1: Ja. Yeah.
2: En vanaf die tijd ben ik gestopt met dat voetballen. Want ik had er geen tijd meer voor.
1: Nee, nee. Nou, je moet natuurlijk ook trainen door de week.
2: Ja.
1: En zo, want als je een wedstrijd meedoen, ja, dan moet je wel natuurlijk dat je goed voorbereid bent.
2: Ja, zeker. Zeker. En ik had dus de grond erbij gekocht. Dus toen recreatie worden bijvoorbeeld voor de zorg. En dat stukje grond, dat moet weer volle zet worden.
1: Ja.
2: We hebben het park toen op natuurlijk verloop hebben dat helemaal in mijn zet van een camping naar een recreatiepark, zeg maar, met chaletjes erop. En in die tijd, toen we ermee begonnen in 92, ja, dan had ik mijn hand en vol aan de hele infrastructuur op dat park. En op dat nieuwe stuk.
1: Ja, dat zou wel, ja. En hoe heet het recreatiepark?
2: De Poelakker.
1: De Poelakker, ja.
2: Poelakker.
1: Poelakker. Ja, ja. Was er ook een poel in of zo, of niet?
2: Nee, aan de overkant van de Poolse weg, daar zat een gat.
1: Ja?
2: En dat noemden ze de Poelakker.
1: Ja, ja, oké. Okay.
2: En zo heeft mijn vader dat bedacht. Dat was wel een mooie naam. Zeg maar
1: ja, een mooie naam ervoor, ja. Ja. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Want het heeft ook wel een beetje met de story dan te maken.
2: Zeker,
1: ja.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Ja.
1: En door zat een poel, is die poel er nog of niet?
2: Nee, die poel, dat is... Dat hun ervoor zorgt dat weggekomen is.
1: Hun?
2: Ja.
1: Ja, dus die hand ook al voor het zeggen door bij jullie.
2: Die heet ook Jan.
1: Heet die ook Jan?
2: Ja. En die had, die deed niet anders als gieren. En die had ook

0: daarachter onze school.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar je bent nog op de oude school geweest.
1: Ik ben op de oude school geweest en we hadden wel... Timmeren hadden... Ik ben even timmerman geleerd.
0: Oh, net zoals je vader?
1: Ja, dat is mijn vader, ja. En we hadden wel timmeren op de nieuwe school al.
0: Ja, ja.
1: In de derde klas.
0: In de derde klas, zei dat al,
1: ja. Ja, want er was een grote ruimte en dan hadden ze een soort chaletje gebouwd.
0: Ja.
1: Die doen ze dat geen chaletje. Maar die hebben die door gebouwd en die is een armlo... Dan hebben we die plot.
0: Ja, ja.
1: Maar dat hebben we van school uit gemaakt.
0: Ja, ja. Dus en dan kwam je later natuurlijk ook wel te pas. Toen je voordat dat recreatiepark had, die camping. Daar je ook dingen van onderhoud zelf kunt doen natuurlijk.
1: We deden alles zelf.
0: Ja, zie je, ja.
1: We deden alles zelf.
0: Ja.
1: En nog.
0: En nog.
1: Ja.
0: Ja, dan kun je meer dan ik wat dat betreft.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Ja, maar ik wel.
1: Nee, dat was wel dat is een hele goede ondergrond geweest. En ik heb ook het geluk gehad, denk ik. We hebben een uniek project in Armelo, de Biemen op een start. En de Biemen heeft vast wel eens gehoord.
0: Jawel, jawel.
1: De Biemen die startte een project op van een leerlingenproject. En toen ik van school afkwam, toen konden de leerlingen die dat wilden, die voor Timmerman Metselaar geleerd hadden, die konden dat project. Dat was een project van 32 woningen in Armelo. Aan de Dirk Staalweg.
0: Ja.
1: En dat hebben we in twee jaar gebouwd. Met 32 man. Twee leermeesters. En 30
0: en 30 dan 30 jongens, ja.
1: Ja. En dat het natuurlijk ons een vervolg op die school. Best wel heel veel
0: Ja, want dan moet je het echt in de praktijk doen natuurlijk. Praktijk, want daar staan wij altijd toch een beetje aan het oefenen en wezen. En nu moet je laten zien wat je kosten. En hij dan een goede leermeester hem.
1: Zeker.
0: Hè, dat is van groot belang. Van jongens, je bent aan het prutsen en je zei, doe het even zo en het gaat 10 keer gauwer.
1: Hè? Het was ook wel een goede leermeester, maar hij was niet zo geliefd. We noemden hem Hitler. Ik wil nog dat dat niet zo'n hele beste was.
0: Nee. Met Hitler is het slecht afgelopen. Ik hoop dat met die leermeester beter afgelopen
1: ook
0: is.
1: Ook niet best.
0: Ook niet best.
1: Nee.
0: Jongen ook.
1: Als 65, toen kreeg hij ook een hersenbloeding.
0: Jongen, ja.
1: En die had een jaar of 6 en toen nog leefde, is die overleden.
0: Ja. Maar door hij dus wel een hoop van geleerd.
1: Heel veel.
0: Ja.
1: Ja, heel veel. En die man hebben heel veel geleerd. Het was een... Een hele strenge leermeester. Maar wel een hele goede.
0: Ja.
1: Een vakman op het top.
0: Ja. Maar eigenlijk zou je willen dat je zegt... En hij is aan de ene kant streng... maar aan de andere kant heeft hij ook oog voor zijn leerlingen... of voor degene die dan werken en zo.
1: Zeker.
0: En dat had hij dan wat minder, denk ik.
1: Ja, nou... Ik heb later nog heel lang voor me werkt bij de BIMO. En ik was de enige... die een beetje met hem werken kon.
0: Ja. Yeah.
1: En dat was dat had een reden ook. Twee jaar was het afgelopen. En dan kon je gewoon en stond waar je wilde. Ik ben toen bij Rivarossa gaan werken. Want die had een heel mooi project in Hilversum. Decorbouw. Dat stond niet wel aan.
0: Ja. Yeah.
1: Nou, dat had ik gedaan. En met 3 maanden had hij dat werk niet meer. Dus toen kwam ik weer terug op een bouw van de Biemen, dat River Asbalkeuwe voor de Biemen werkte. En toen ben ik toen ook weer weggegaan. Maar in die 2 jaar had ik heel veel geleerd bij River Ros.
0: Ja. Want daar had je natuurlijk ook weer een andere boos er bij.
1: Een andere boos. De man waar ik mee begon, die is voor zichzelf gaan werken. En toen stond ik ineens als enige met een leerjongetje. Ja, echt een leerjongetje. En ik was zelfs 18.
0: Yeah.
1: Dus ik was een snotneus.
0: Yeah.
1: Maar met dat leerjongetje moest ik ineens die bouwen runnen. Het stijlwerk en de uitvoer. Eigenlijk alles wat met mijn maatvoering te maken had. Dat had ik door het doen. En daar heb ik heel veel van geleerd.
0: Nou, en dat was later natuurlijk ook van groot belang.
1: Daar ben ik heel, heel goed van pas.
0: Yeah. Ja. En ik denk dat je dat ook... Want toen hij al die bouw vanzelf, eerst al op school, dat je wat dingen moest doen. Maar dat die technische school je beter bevallen is als die school in Venuzeveld.
1: Ja, ook niet wat leren, maar nooit wat geweest.
0: Nee.
1: Nee,
0: en bij mij is het aardig niks. Ik zeg wel eens, ik had 3 lenkramen.
1: Oh ja.
0: Ja. Verder ben ik niet gekomen.
2: Dan zit je ook niet zonder, hè?
0: Nee, maar als je rechts niks hebt, dan ben je nog aan de andere kant onthand.
3: Ja, dat is waar. Maar ik ga jullie stoppen.
2: want het is tijd.
1: Oké.
2: Ja, en ik vond het heel interessant. Je bent wel een drukbaar.

0: Als je met al met wat je doet.
1: Ja, He? Te druk, denk ik.
0: Ja, misschien wel, maar van de andere kant, het is ook je levensvervulling.
1: Nou ja, je kiest er niet op deze manier voor. Maar ja, het is gewoon zo, het loopt zo.
0: En dat is daar moet je het mee doen.
1: Je moet het erbij doen.
0: Ja.
1: Maar
0: ik vind het wel heel knap dat je dat zo opvangt.
1: Nou, maar ik vind het wel een voorrecht
0: dat je het mag. Dat de andere kant van het verhaal.
1: Ja.
0: Ja, oké. Heel hartelijk bedankt dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: Ja, en als je zin hebt, kom nog gerust een keer terug. Want je hebt vast nog wel meer te vertellen.
1: Oh ja,
0: daarom.
1: Verhalen zat.
0: Daarom, ja, oké.
2: Okay. Jezelf. Maar
0: Jan,
2: goed, ik ga het niet verkeerd doen door hem te
0: nodigen.
2: Nee, dat
0: is zeker
2: niet. Dat is eerst wel onbekend, maakt onbemind, maar in dit verband is dat niet waar.
0: Dat is helemaal niet waar. Het is helemaal hartstikke leuk geworden.
2: Ja.
0: Oké, okay, en jou zie ik binnenkort ook wel weer een keer.
2: Nou, dat zal nog wel even duren. Want ik heb steeds wat op zaterdag.
0: Oh.
2: Dus ik kom
0: wel. Zorg je maar dat er een ander komt.
2: Ja, zo ben we wel.
0: Zo ben we wel, ja. Oké. Okay.
2: Ja.
0: Dankjewel in ieder geval.
1: Ja, jullie ook bedankt.
2: Ja. En tot
0: goed weekend en tot volgende keer.
1: Ja, dank je. Ja.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: En met Dimitri van Toren vlogen we op hoog tempo het tweede uur van de stamtafel in. Hé, hey, komaan was dit. Ik zou zeggen, Trace, hé, hey, komaan.
1: Komaan, ja.
0: Kunnen we het nog lekkerder maken soms?
1: Ja, want we gaan een recept heb ik voor u, die van Ingrid gekregen. Gegratineerde andijvie met tomaat en bieslook. Het is een vegetarisch gerecht en het is voor 4 personen. Wat heeft u nodig? 500 gram krieltjes met schil, 1 eetlepel olijfolie, 400 gram grof gescheiden andijvie, 125 gram crème fraîche, 300 gram trostomaten, 100 gram geraspte belegen kaas, 15 gram bieslook en een ovenschaal 20 bij 30 centimeter. Hoe gaan we het klaarmaken? Ja, je moet eerst de oven gaan verwarmen op 200 graden hete lucht. Kook de krieltjes in 15 minuten gaar en giet af. Verhit intussen de olijfolie in een grote pan en laat de andijvie slinken en het vocht verdampen. U moet de andijvie dus in die olijfolie doen. Ja. Druk de krieltjes met een vork licht plat en meng de andijvie erdoor. Roer de crème fraîche erdoor en breng op smaak met zout en peper. Verdeel het aardappel-andijviemengsel over de oven. Schaal. Snijd de tomaten in partjes en verdeel hierover en bestrooi ook nog met geraspte kaas. Bak de schotel 25 minuten in de oven. Snijd de bieslook fijn en strooi over de gegratineerde andijvie. Eens smakelijk. Wilt u dit recept ook maken, dan kunt u het aanvragen voor 12 uur via WhatsApp 06-8309-8309 of een mailtje sturen naar studio@veluwefm.nl en dan zorgt Alexander dat het bij u thuis komt.
2: Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog

als ik verwachtte alles met je te bereiken. Kwam weer de wind en blies me weg als een veer. Als de dag van toen

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag

als Trost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: Reinhard May, een van die Duitse zangers die ook Nederlands heeft geleerd. En dat, hij zong Als de dag van toen, een song die ik een beetje wil opdragen aan onze trouwe luisteraar Elisabeth. Ze was weer aan de telefoon, ze geniet zo van onze uitzending en dat doet ons ook weer goed.
1: Ja, wat zeker, jij, dat is leuk. Leuk dat Elisabeth altijd luistert. En zo zijn er heel veel mensen, hè, die altijd luisteren. Die bellen niet altijd. Maar Elisabeth is een trouwe luisteraar. En die belt ook altijd trouw. Vinden we, als het een poosje aan de gang is. Ze, hey, Elisabeth heeft nog niet gebeld.
0: Ja, dan valt het echt op.
1: Ja, dan valt het op. Ja. Ja. Nee, maar leuk. Leuk Elisabeth dat je dat doet. Oké, we gaan een nachtzwaluwtocht beleven. Onder leiding van een natuurgids wandelt u vanaf het bezoekerscentrum naar een geschikte plek om de nachtzwaluwen te zien vliegen. Er wordt niet ver gewandeld. Aanmelden en betaling vooraf is noodzakelijk en kan via de website www.schapendrift.nl. In verband met het wild dat 's avonds uit de dekking komt en verstoord kan worden, kunnen honden niet mee. De wandeling is vandaag vanaf 10 uur vanavond tot 11:30 en op zaterdag 20 juni met dezelfde tijden. De kosten voor deelname bedragen €6 voor volwassenen, €3 voor kinderen tot en met 12 jaar. De wandeling start bij Schaapskooi en Bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.
0: Let op, wel gauw nog even aanmelden, want het moet dan wel via de website www.schapendrift.nl.
1: Oké. Okay.

En dat was Jesse van Joshua Caddison. Ik ken hem niet, maar het bekend nummer. Een heerlijk lang uitgesponnen nummer, ook van meer dan 5 minuten. We gaan naar andere muziek. Een concert in de Muzerijen. Op zaterdag 6 juni vindt er in de Muzerijen een concert plaats dat gegeven wordt door Victor Pierier Avila. En die speelt blokfluit en klavercimbel. En Gerrit het Hart op het orgel en ook klavercimbel. Op het programma staan werken van onder meer L. Hassler, Johann Sebastian Bach en meneer Beum. Die ken ik dan niet zo goed. Maar goed, het concert begint om 3:30 vanmiddag. De toegang is vrij. Na afloop wordt een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten. De Muzerijen kunt u vinden aan de Telgter Buurtweg, nummer 27. En volgens mij is dat in Putten.

0: prachtige Italiaanse Laura Pausini met Strani Amori.
1: Weet jij wat het betekent?
0: Geen flauw idee. Iets met liefde, want het zit in Amori.
1: Amori maar en Strani zal wel groot zijn.
0: Geen idee.
1: Nee, ik weet het ook niet.
0: Zoeken we op.
1: Ja, we gaan op les. Italiaanse les. Zullen we dat doen? Dat
0: kan nou ja, ander keertje weer.
1: Ander keertje. Ja, want vandaag gaan we naar de kofferbakmarkt. En een kofferbakmarkt is ook, staat ook wel bekend als de car boot sale. Een heerlijk Engels concept dat perfect past bij de gezellige sfeer van Zeewolde. Vergelijkbaar met traditionele vlooienmarkten, maar met een twist. Hier worden de spullen rechtstreeks vanaf de kofferbak van de auto verkocht. Of het nu gaat om tweedehands schatten, zolderschatten of overtollige items, alles krijgt een plekje, of het nu op een kleedje of een tafeltje voor de auto ligt. Je vindt hier van alles en nog wat. Unieke snuisterijen, antiek, curioza, vintage kleding, speelgoed en nog veel meer. Iedere keer weer een verrassing. De kofferbakmarkten in Zeewolde zijn inmiddels een begrip. Ze brengen mensen samen, zorgen voor gezelligheid en zijn gratis toegankelijk. Kom snuffelen, shoppen of gewoon genieten van de levendige sfeer. Je bent van harte welkom. De kofferbakmarkt is vandaag is om 9 uur begonnen en duurt tot 3 uur aan de Horsterweg in Zeewolde.
2: Got them

0: Luisteraars, ook dit is Trace, waar je misschien alleen maar van die oude nostalgische nummers zou verwachten. Nee, ze kiest ook zomaar R. Kelly met Gotham City uit.
1: Ja,
0: een totaal onverwachte keuze voor mij, maar wel heel fijn.
1: Maar toch ook, moet toch een keer kunnen. Hè?
0: Het blijkt, het
1: blijkt,
0: kan.
1: Het kan, ja, oké. Inwoners van Speuld, Houtdorp, Leuvenum, De Beek, Drie en Staverde kunnen meehelpen om het karakteristieke landschap te behouden en te versterken. Ze kunnen hiervoor meedoen aan het beplantingsproject Speuld en Omgeving in het Groen. Het beplantingsproject komt voort uit de wensen van inwoners van Speuld om de identiteit van de buurtschappen te versterken door groene elementen zoals heggen, hagen en houtsingels terug te brengen die passen in het landschap. Op de startavond van Levend Landschap Speuld en Omgeving hebben zij dit idee en vele andere ideeën aangedragen. Een erf dat goed aansluit op het landschap levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Dit geldt ook voor het aanbrengen van landschapselementen zoals struweelhagen, bosjes of houtwallen. Deze elementen zorgen ervoor dat dieren zich makkelijk door een gebied kunnen verplaatsen en bieden voedsel en beschutting. Daarnaast draagt het bij aan de identiteit van een streek. Zo zijn bepaalde soorten planten kenmerkend voor de Veluwe. Om dit te realiseren is er een beplantingsproject Speuld en Omgeving in het Groen speciaal voor inwoners van het buitengebied. Ze krijgen subsidie, advies en ondersteuning om op hun erf inheemse beplanting te plaatsen die past in het landschap van Speuld en de biodiversiteit versterkt. Het gaat om onder andere bosjes, houtsingels, struweelhagen en of hoogstambomen. De gemeente Ermelo en provincie Gelderland maken het project financieel mogelijk. De informatieavond op 8 juni. Op die avond organiseren de gemeente Ermelo en Stichting Landschapsbeheer Gelderland hiervoor een inspiratieavond. De bijeenkomst vindt plaats in SMDB, de Speulder Brink in Speuld. De avond begint om 8 uur en duurt tot 9:30. De inloop is vanaf 7:50 met een kopje koffie of thee. Wethouder Ronald van Veen opent de bijeenkomst en je kunt je hiervoor aanmelden via de website van SLG. slgelderland.nl, zo moet ik het zeggen, ja. Pardon. Tijdens de startbijeenkomst op 8 juni vertelt een adviseur van SLG welke landschapselementen passen in het Speulder landschap. Ook wordt informatie gegeven wat deelname aan het project inhoudt. Aan het einde van de bijeenkomst kunnen geïnteresseerden zich vrijblijvend aanmelden voor een gratis veldbezoek, inclusief inrichtingsplan. Kun je niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn, maar heb je wel interesse, dan kun je je nu al aanmelden voor deelname aan het project via slgelderland.nl/projecten/speuld-in-groen.
2: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor alle informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: met elkaar roept ze, zingt ze, maar altijd dichtbij. Ruud Jacot.
1: Morgen, 7 juni, wordt een deel van de schaapskudde geschoren door de herder samen met de vrijwilligers. U ziet hoe die deels op ambachtelijke wijze gebeurt met de schaar en deels met de elektrische tondeuze. De vrijwilligers van het wolproject zullen eveneens aanwezig zijn om te demonstreren hoe deze wol verwerkt wordt door te kaarden, spinnen en te filten. De producten die ze maken zijn ook direct te koop. Op zondag 21 juni is tevens de mobiele Archeo Hotspot aanwezig. Bij de mobiele Archeo Hotspot van de Veluwe zijn er activiteiten te doen rondom archeologie en prehistorische wolambachten. Zo kun je meehelpen met materiaalonderzoek, scherven puzzelen, een potje van het Veluws landschap maken of een grafheuvel bouwen of opgraven. Het bandweven met wol wordt gedemonstreerd, maar daar mag je ook zelf aan meedoen. De toegang is gratis. Het scheren gaat alleen door wanneer de weersomstandigheden het toelaten. Vanaf 7 juni, elke zondag vanaf 12:30 en de toegang is gratis. Voor het schaapscheren moet u zijn bij de schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: Dat zijn de Zuid-Amerikaanse klanken van Ricky Martin met Maria.
1: Ze heette nooit anders, hè? Nou ze ja, heet haast altijd Maria. Ja, oké. Okay. Morgen gaan we de slootjesdag ontdekken in Zeewolde. Samen vissen in de sloot. Ja, dat is leuk natuurlijk. Want kinderen zijn altijd erg enthousiast bij het vissen met een net in de sloot. Verbazing over wat er allemaal gevangen wordt. Steeds vaker zien we dat ouders en begeleiders ook heel druk zijn met het binnenhalen van bijzondere beestjes. Het lijkt dus voor jong en oud zeer aantrekkelijk te zijn om de onderwaterwereld eens van dichtbij te zien. We kunnen in ieder geval beloven dat er veel meer spannende diertjes in de sloot zitten dan kikkers. Schepnetten, vergrootglazen en microscopen zijn allemaal beschikbaar. En er zijn mensen aanwezig die je kunnen helpen om erachter te komen wat je hebt gevangen. Deze middag kun je ook de expositieruimte bekijken en is de doolhof en het blote voetenpad open. En breng ook even een bezoekje aan de kruidentuin. De kosten €3 per persoon en dat is inclusief een verfrissend glas limonade, thee of koffie. Vooraf aanmelden is via e-mail prettig, zodat we zeker weten dat er genoeg materiaal is voor iedereen. Mailadres is activiteiten@ivn-zeewolde.nl. De locatie is de Rode Schuur aan de Dasselaarweg 29 in Zeewolde. De tijd van 1 tot half 4.

0: En dit... Ik schiet er gelijk vol van.
1: Ja, het is
0: onderdeel
1: ook
0: een... humor was dit in de stamtafel, Trees.
1: Ja. Nou, het was
0: Freek de Jonge.
1: Heel vreselijk, maar ja, goed, oké. Het was op verzoek van jou, dus...
0: Er is leven na
1: er
0: de dood.
1: Er is leven na de dood,
0: zeg jij.
1: Dat houdt
0: me wel weer op de been.
1: Nou, dat houdt je weer op de been. Je moest wel even een helemaal enthousiast worden. Of geëmotioneerd was je.
0: Zeer geëmotioneerd, ja. Natuurlijk.
1: Natuurlijk. En, maar we gaan even vertellen wat er in het Horenspark te doen is. In Harderwijk. Want dat verandert op vrijdag 12 juni tussen 11 en 5 uur. In een fantastisch kinderspeelparadijs. Een onvergetelijke dag voor je kinderen. Met voorzieningen voor de ouders. Op zoek naar een superleuke dag uit voor de hele familie. Kom dan naar het Horenspark in Harderwijk. Tussen 11 en 5 transformeert dit prachtige park in een bruisend kinderspeelparadijs. Gegarandeerd plezier en onvergetelijke momenten voor de jongste bezoekers. Terwijl de kinderen zich uitleven, kunnen ouders ontspannen en genieten van een hapje en een drankje. Er zijn genoeg comfortabele zitplekken om een oogje in het zeil te houden en te genieten van de gezellige sfeer. Ontdek het Horenspark in Harderwijk. Het Horenspark biedt een ideale setting voor een dag vol speelplezier en ontspanning. Beleef samen een fantastische tijd in dit prehistorische park. Perfect voor zowel Harderwijkers als bezoekers van buitenaf.

0: Het Nederlandse levenslied door Marianne Weber en Frans Bauer. Eens schijnt weer de zon.
1: De Jantje Betons buitenspeeldag staat woensdag 10 juni aanstaande weer op het programma. Een dag waarop kinderen worden opgeroepen om lekker samen buiten te spelen, maar tegelijkertijd ook de noodklok te luiden. Want voor steeds minder kinderen is buitenspelen vanzelfsprekend. Maar liefst 400.000 Nederlandse kinderen spelen bijna nooit buiten. Met ruim 819 buitenspeelactiviteiten in Nederland, waarvan 37 in Gelderland, maakt Jantje Beton een vuist tegen dit groeiende probleem. Daarnaast is onlangs de campagne Geef die bel een lel gelanceerd. Een oproep om weer vaker ouderwets bij elkaar aan te bellen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel kinderen dit best spannend vinden. Om de drempel te verlagen heeft Stichting Jantje Beton een Ik wil buiten spelen poster en een deursticker ontworpen voor achter het raam of bij de deurbel. Een laagdrempelig signaal voor de buurt dat er een kind woont dat wil buiten spelen. Deze zijn op te halen bij 500 speeltuinen die aangesloten zijn bij Jantje Beton. Of je kunt ze ook downloaden via buitenspeeldag.nl. De deelnemende speeltuinen zijn in Putten aan de Engweg 6, in Harderwijk aan de Paardenbloemdreek 4, Parkweg 5 en Burgemeester Kemperstraat 7 en in Zeewolde aan het Hazenleger 32 en aan het Kluunpad 1. Voor informatie en aanmelden van een activiteit kunt u contact opnemen via www.jantjebeton.nl.
0: En de volgende song is voor Ingrid Daffodils met Raccoon en Faella.

0: Daffodils door Raccoon en Faela. We gaan naar een van de laatste berichten van deze ochtend.
1: Ja, Grace. En dat is op zaterdag 13 juni geeft de People United een koffieconcert in de Catharinekapel aan het Klooster 1 in Harderwijk. Funky vocalgroep The People United bestaat uit een mooie groep van 23 getalenteerde vocalisten die onder de bezielende leiding van Karen Peterson op een fantastische manier een lekker repertoire ten gehoor brengen. De fijnste soul, pop of funk songs overgoten met een bijzonder en verrassend sausje van op maat gemaakte arrangementen. Het koffieconcert begint om 10:30 en de toegang is gratis. Kijk voor meer informatie www.thepeopleunited.nl.
0: En voor alle luisteraars van de Stamtafel nu Queen met You're My Best Friend.

0: En met You're My Best Friend van Queen zit deze stamtafel er alweer bijna op. Helaas, maar volgens mij hebben we er best een gezellige uitzending van gemaakt. Wat
1: jawel,
0: jij
1: toch? Ja, ik dacht het wel.
0: En dan horen we ook meteen al de eindklank.
1: De eindtune, ja. Ja, Edgar Bulk, Always On My Mind. En dat betekent dus inderdaad dat het programma er weer op zit voor deze week. Volgende week maken we naar alle waarschijnlijkheid wel weer een nieuwe. En ik ga iedereen bedanken die aan het programma heeft meegewerkt. De mannen van Putterpoort, Ingrid voor de nieuwsgaring, Alexander voor de nieuwsgaring, techniek en het bijbabbelwerk.
0: Wat dacht je van de koffie?
1: En de koffie en de thee eventueel en het water, nou van alles en nog wat. Ja. Dus in ieder geval, het was weer heel gezellig. En u wordt bedankt voor het luisteren. Heb het goed en hou het goed. Dag.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de A325 Arnhem richting Duitse grens. Voor Nijmegen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

jou herken ik met gesloten ogen, zonder licht, in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen, want mijn hart zegt wie er is.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Vanuit

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam tegen de adem van.

Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: bellen. Had ik dat boek nou uit of niet?
1: Veluwe FM.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredoom in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Hoeveel dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Vanuit

Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Rode rozen vallen tranen. Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat gek. Gelachen, gejankt, door dik en dun.

0: Hinderloop.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en

0: Realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een evenement in Buslo is het heel erg druk op de N345 Apeldoorn-Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer is de vertraging ruim een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn...

0: tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een ongeval met letsel aan de Nijkerkerstraat in Putten. De melding kwam kort voor 3 uur binnen bij de alarmcentrale. Politie, ambulance en overige hulpdiensten zijn met spoed ter plaatse gegaan om hulp te verlenen en de situatie in kaart te brengen. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. In Harderwijk zijn donderdagavond hulpdiensten in actie gekomen voor een ongeval met letsel aan de Luttekepoortstraat. De melding kwam rond 6:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna politie en ambulance met spoed ter plaatse zijn gegaan om hulp te verlenen. Over de toedracht van het ongeval en eventuele gewonden is nog niets bekend. Het incident wordt verder onderzocht. En tot slot, de provincie Gelderland laat onderzoek doen naar de rol van het provinciebestuur in de slavernijgeschiedenis. Ook komt er financiële steun voor lokale keti-koti-activiteiten. Provinciale staten stemden in met het voorstel van gedeputeerde staten. Een besluit over het vlaggen op 30 juni en 1 juli is nog niet genomen. De provincie werkt aan een eigen vlaggenprotocol, maar dat is niet op tijd klaar voor de komende herdenking. Volgens gedeputeerde Peter Drent volgt onze provincie voorlopig het Rijksprotocol. Andere provincies vlaggen al bij keti-koti of voeren dit binnenkort in. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen en

0: eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Rattenplan, je wekelijkse blend van honderden Amerikanen en country. In mijn high school is het tijd van examen, vertelt Blaine Larson. Er is examen voor country education en higher education, zeggen Greg Morgan en Michael Ray.

Laten we het examenlokaal betreden van College Town. Hint, Connor Smit. De schoolteacher deelt de examenpapieren uit, ziet Kenny Roger. Nadat de examens zijn gemaakt, worden ze nagekeken. Dan check van yes or no, geslaagd, zegt George Strait.

Groetjes van Harland, waar een Nederlandse artiest of band centraal staat. En deze maand is dat Erik de Vries. Sharon says, het is tijd voor de eindschoolfeest, hoorde Erik de Vries haar zeggen. Maar Erik voegde er ook aan toe, het is een moment to cherish.

En Womag zegt, I hope you dance. We zien ook Mary Ray en Carlos samen dansen, zeggen Coleman Jennings en Jason Wynne.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week, hier bij Rattenplan op VLFM. Bedankt voor het luisteren, mijn naam is Larretjes Willema, ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mee naar rattenplanonvfm@gmail.com. En voordat we er helemaal uitgaan, hopelijk kan je terugkijken op een mooie schooltijd. Zoals Brad Paisley in Let It To Me. Ik zeg, till next time.

0: stop completely. Don't just tap.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is, niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft

0: dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom luisteraars in Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nijkerk en wijde omgeving. Bij Veluwe FM Let the Blues Get In, 2 uur met mij, ik ben Alexander. En ik begin deze keer weer met de recent uitgekomen albums. De jonge Christone Ingram heeft een live album uitgebracht, Live in London. En dat na 2 studioalbums en hij is pas 25. Op deze dubbel cd laat hij horen wat hij kan. En niet alleen met band, maar ook solo. Christone Kingfish Ingram in Something in the Dirt.

En dat was Top of the World van John Higginbottom, alias J.J. Gray, met zijn band Mofro van de nieuwste cd Oles T. De band begon bijna 30 jaar geleden in Florida en is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in de hedendaagse blues. De Kroatische Vanja Skaj speelt nog helemaal niet zo lang gitaar. In 2018 werd ze als beginnend gitariste en op 24-jarige leeftijd door Roof Records op pad gestuurd met Joanne Shaw Taylor en Lawrence Jones onder de vlag van Roof's Blues Caravan. En daarna verschenen haar eigen albums en nu is haar derde uit Reborn met Can You Hear Live Knocking, Vanja Skaj.

Sinds ruim 20 jaar laat de nu 40-jarige Gary Clark Jr. van zich horen. En recent verscheen zijn pas vierde studioalbum JPEG Roll. En dit album ontstond vooral in de coronatijd. Gary Clark verkent hierop allerlei muziekgenres, waaronder de blues. En hier hoorde je hem in What About the Children met als gast Stevie Wonder. Van een totaal andere orde is Dion. Dion DiMucci, zoals hij heet, nu 84 jaar, had al 39 top 40 hits in de late jaren 50 en de vroege jaren 60. Hij is nooit gestopt met muziek, wel is hij het bluespad opgegaan in de tweede helft van de 60e jaren, tot verdriet van zijn platenmaatschappij. En dat allemaal dankzij John Hammond. En dat hield nooit meer op. Recent heeft hij uitgebracht een album waarop hij samenwerkt met al zijn vriendinnen in de blues, waaronder Rory Blok, Shamika Copeland, Shu Foley en met Danielle Nicole in I Am To Please.

na de recent uitgebrachte cd's. Met als laatste die van Dion ging ik een heel stuk terug in de tijd naar Booker T en de MG's. En dit was uit 1968 een instrumentale versie van Albert King's Born Under a Bad Sign. Hij had dat een jaar eerder uitgebracht en Booker T, die bij hetzelfde label als Albert King zat, het Stax label, had al gauw zijn eigen versie klaar. De nu 70-jarige Christine Lakeland was de vrouw van J.J. Cale en speelde op veel van zijn albums mee. Ze heeft ook enkele albums onder eigen naam uitgebracht in de 80 en 90 jaren, zoals Fireworks in 1989 met My Baby Blues, Christine Lakeland. My baby.

Dit is een oudje van sluitgitarist Sonny Landreth, dat in 1992 als single werd uitgebracht, When You're Away. En dat nummer staat ook op het album Outward Bound. En dat was zijn eerste echte album dat succes had. Daarna werden twee eerdere albums, die niet zoveel hadden gedaan, gauw opnieuw uitgebracht. En er volgde er nog een hele hoop van deze Sonny Landreth. De muzikale carrière van Jeff Healey was veel te kort. Hij werd maar 41 als gevolg van kanker en hij was zijn hele leven al lang blind. Toch wist hij tot een beroemd gitarist te brengen die in de laatste jaren van zijn leven van de blues steeds meer opschoof naar zijn grote muzikale liefde, de jazz. Nu van een postuum uitgebrachte cd Last Call, Jeff Healey in Hong Kong Blues.

0: Billy Boy Arnold heeft samen met een begeleidingsband enkele oude songs uit de 40, 50 en 60 jaren gecoverd. Hier hoorde je hem in I'll Be Up Someday van Tampa Red uit 1946 oorspronkelijk. De dubbel CD Chicago Blues A Living History heeft een aantal van dit soort covers opgenomen met gasten als Buddy Guy, John Primer, Lurie Bell, James Cotton en Magic Slim. En dat hebben ze ook gedaan met Zora Young. Haar hoor je in een song van Sunnyland Slim. Be careful how you vote.
1: People, I'm telling you right now.

Chicago Bound. Een song oorspronkelijk geschreven door Jimmy Rodgers werd in 1954 uitgebracht. Jimmy Rodgers werd vervolgens groot via de band van Muddy Waters. En hier hoorde je de moderne uitvoering van Chicago Bound van John Primer. En ik zit nog steeds met diezelfde cd en kom daarop Lurie Bell tegen, die een eerbetoon brengt aan zijn vader Carrie Bell, een van de meest vooraanstaande mondharmonica-blazers in de blues in het laatste kwart van de vorige eeuw. Lurie Bell nu in Gotta Leave Chi-Town. MUZIEK

op met George Buford. Maar in 1990 had hij een eigen hitsingle, Cadillac Baby, met op de B-kant Big Leg Woman. En met die laatste ga ik er dit uur uit. Tot aan de andere kant van het nieuws.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij het tweede uur Let the Blues Get In met mij. Ik ben Alexander en ik ga gauw door met het laten horen van blues, blues en nog eens blues. Top mondharmonica blazer Charlie Musselwhite ging op een gegeven moment een samenwerking aan met Ben Harper, een multi-instrumentalist en iemand die regelmatig ook met andere muziek dan met de blues bezig is. Die samenwerking leidde tot de CD Sanctuary met het openingsnummer Homeless Child, geschreven door Ben Harper, maar uitgevoerd nu door Charlie Musselwhite.

Op de piano is Jeff Spence van Alle Markten Thuis, van show tot country en blues en nog veel meer. Hij kan alles uit de piano halen en daar getuigt zijn album Rocking Louisiana Man ook van. En van dat album hoorde je Jeff Spence in Turn Me On. Luther Tucker beheerste ook alles van blues tot soul, rock, jazz en gospel. Hij werd niet zo beroemd als veel van zijn tijdgenoten, maar werd wel gezien als een van de meest vooraanstaande slaggitaristen in Chicago. Luther Tucker in Can't Live Without It.

I Ain't Doing Too Bad van Luther Guitar Johnson. En die speelde lange tijd in de band van Magic Sam om in de 70e jaren 8 jaar bij Muddy Waters te gaan spelen. Hij heeft nog een rolletje gehad in de Blues Brothers film, waar hij te zien was in de begeleidingsband van John Lee Hooker. En zo bouwde deze Luther Guitar Johnson een uitstekende staat van dienst op. Hij is uiteindelijk rustig gaan leven in New Hampshire tot zijn dood in 2022, toen hij 85 jaar was. Lester Kinsley mengde zuidelijke blues met de Chicago-stijl en samen met zijn zonen was hij een tijd lang een van de topattracties in Chicago. Zijn 3 zoons vormden later de band Kinsley Report, maar nu eerst en alleen Big Daddy Kinsley, de vader uit 1990 met Meanest Woman.

Queen Bee en de Blue Hornet Band is vooral een regionaal bekende band uit Pennsylvania, de staat van Pittsburgh en Philadelphia. De band trad vanaf eind jaren 80 tot en met 1999 op en heeft op het podium gestaan met B.B. King, Clarence, Gatemouth, Brown, Buddy Guy en de Holmes Brothers. De song Every Night About This Time is oorspronkelijk geschreven door Fats Domino en Dave Bartholomew. De Italianen van Four Fried Fish vormen een mix van blues- en jazzmuzikanten. En dat hoor je in hun songs met invloeden van jazzrocker en fusion-pianist Chick Corea en jazzman George Benton. Een eigen song van deze Four Fried Fish, Call Me Little Son.

Dit is ook uit Italië, This Side, door Roberto Priori. Hij is naast gitarist ook producer en technicus uit Bologna. Hij speelt vooral de stevige gitaarblues, dat hoorde je, maar hij is ook in staat om muziek van anderen technisch perfect op te nemen, van recording tot mixing en mastering aan toe. Lee Baker was een hoog aangeschreven bluesgitarist die samen met Jim Dickinson de band Mud Boy and the Neutrons oprichtte. Hij heeft een grote invloed gehad op de North Mississippi All-Stars van de zonen van Jim Dickinson. Helaas werd Lee Baker in 1996 op tragische wijze vermoord. Gelukkig hebben we zijn muziek nog. Lee Baker en de Agitators in Fall on Me.

Lonnie Brooks is lange tijd een gerenommeerd covergitarist geweest. Ook heeft hij een aantal singles uitgebracht, maar pas nadat hij een paar succesvolle eigen nummers had gescoord, kreeg hij dankzij Alligator Records meer bekendheid. En een reeks goed ontvangen albums, zoals in 1991 Satisfaction Guaranteed met dit Little Rock'n'Roll and Some Country Blues, Lonnie Brooks. Eddie Kirkland heeft in zijn jongere jaren 13 jaar met John Lee Hooker getoerd, van 1949 tot 1962, en daarna bouwde hij een succesvolle solo-carrière op. Tot aan zijn dood, 87 jaar oud, bleef hij spelen en optreden, deze Eddie Kirkland. Van hem nu Young Man, Young Woman Blues.

0: why, baby.
1: Tell me why, zoals Duke Robillard al zei, van het album Stretching Out Life uit 1998. Deze Duke Robillard was ooit de oprichter van Roomful of Blues en heeft na die band een indrukwekkende solo-carrière opgebouwd met talloze albums. En daarin heeft hij ook andere genres dan de blues verkend, zoals de jazz, ballroom, maar altijd met de blues als basis. En daarmee kom ik alweer naar een einde van deze twee uur Let the Blues Get In. Maar niet zonder af te sluiten met een song van Tom Principato. Hij werd tot de blues bekeerd toen hij 3 avonden achter elkaar B.B. King had gezien en gehoord. En hij was toen 17 jaar. Vanaf dat moment speelde hij met iedereen en alles in de blues. Zoals Jeff Muldaur, Big Mama Thornton en nog heel veel anderen. Voordat hij solo ging. En inmiddels ook heel veel albums heeft uitgebracht. Tot besluit van deze Let the Blues Get In, dus Tom Principato, Can't You See What You're Doing To Me. Bedankt voor het luisteren weer en graag tot de volgende keer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertzik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertzik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio GELUIDEN.

0: Luisteraars, een hele goede avond. Van harte welkom op deze eerste weekend van juni, zaterdag. Studio G, aflevering 1225. We trapten af met muziek van Muse, The United States of Eurasia. Een track van het album The Resistance van een jaar of 17 geleden alweer. We hebben natuurlijk alle vaste onderdelen klaarstaan. En natuurlijk gaan we terugblikken naar de cover van vorige week. Toen hadden we muziek van Marius, Draai Miroen in het Fries. En het is Cohen in het Fries. Het origineel, dat heet Take This Waltz. En is te vinden op het album I'm Your Man uit 1998. En dan klinkt hij als volgt en weer heel bekend.
1: Now in Vienna. There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning.

een van de vijf platen die in de tijd gebruikt is voor een commercial. Take This Waltz van Leonard Cohen. En met Leonard Cohen zijn we toegekomen aan de derde plaat. En dat betekent normaal gesproken, en ook vandaag is daar een uitzondering op, de aftrap van wat live werk. Vandaag gekozen voor een pluksessie van Kiss. Maar ja, wat kun je van Kiss als hardrock band verwachten en dan in de combinatie met een pluk? We hebben toch een poging gewacht. Ik heb vier nummers klaarstaan. Zo dadelijk, Every Time I Look At You. We gaan aftrappen met I Still Love You. Hier is Kiss, meer of meer een pluk.

What's that? Damn.

1, 2, 3.

Tot zover dan de plugsessie van Kiss. We begonnen tamelijk rustig, maar we sloten met dat stevige nummer af. 2000 Men. En zojuist het slotnummer van de sessie Rock and Roll All Night. Volgende week dan hebben we natuurlijk weer een plugsessie. En dit keer van UB40. Voor nu gaan we richting het album van deze week. En daarvoor heb ik nog een drietal platen klaarstaan. Een daarvan is die van de Bee Gees, The Edge of Universe, een track van het album Main Course uit 1975.

In een paar stappen zakte we al naar de jaren 50 van de Bee Gees in 1975. En daarna bouwden wij nog rood met Prikkebeen uit 1968. En zojuist Freddie Quinn met het overbekende Heimwee. Een plaat overigens uit 1956, dus die mogen we al het predicaat 70 geven. Met Freddie Quinn toegekomen aan het album van deze week. Een van de LP's die ik dus in een hoekje van mijn zolder tegenkwam. In 1980 maakte Maywood het gelijknamige album. En dat album dus centraal met in elk uur twee tracks. Zo dadelijk Late at Night, maar we gaan beginnen met Wherever You're Going. Hier zijn de dames van Maywood.

Dat is over. We dan het eerste gedeelte van het album Maywood. Straks in uur 2 uiteraard nog twee tracks van deze LP. We zijn toegekomen aan het slot van uur 1. En dan gaan we afsluiten met muziek van Sting, When We Dance. Een track op van het album All This Time uit 2001. Daarna tijd voor het nieuws. En na het nieuws komen we terug met muziek van R.E.M. Graag tot dan.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur.

Terug bij Studio G, waar we het tweede uur begonnen met muziek van R.E.M. van het album Automatic for the Sun, Around the Sun, sorry. Ik ben niet waar met Automatic for the People, maar dat is een ander album. Het ging dus om een Around the Sun album uit 2005 en daarvan het nummer Leaving New York. In dit uur natuurlijk ook aandacht voor het tweede gedeelte van het album van deze week, maar voor die tijd een drietal platen. Een ervan is van Kate Bush en op een album Ariel, ook uit 2005, bezong zij het getal pi, 3,14, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat klinkt zo.

net al met de drie platen non-stop in het vorige uur, gingen we nu steeds een decennia terug. Kate Bush in de Zeros, daarna was het de beurt aan de Passenger met Miss Sarajevo uit 1995. En zij is Prince met The Cross, een track te vinden op het album Dream Factory uit 1986. En dan gaan we nog 6 jaar terug, komen we bij 1980, het album waarin Maywood, de zusjes Karen en Alice, een album uitbrachten. Van het album heb ik nog 2 tracks klaarstaan, zo dadelijk het overbekende Give Me Back My Love, maar we gaan beginnen met Dance With Me.

0: Dat is over dan het album Maywood uit 1980. Een van de albums die ik ook tegenkwam op zolder, dat was het bekende album Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Opnames voor een deel in 1969 al gemaakt, het album kwam in 1970 uit en dat album is volgende week centraal. Natuurlijk het voorproefje en dat gaan we doen met het nummer Baby Driver.
1: Goedenavond.

Uit 1989 draaiden we The Motor of Love van Paul McCartney. Een track van het album Flowers in the Dirt. En daarvoor hadden we Sigur Rós uit IJsland met het nummer van het gelijknamige album. En dat betekent letterlijk prullenbak. Een track wat opgenomen werd in 1997. En daarmee zijn we teruggekomen aan de voorlaatste plaat. En dat is de cover voor vandaag. Gekozen voor een nummer wat origineel is van Duran Duran, maar gegoten in de vorm van Gregorian op hun album Masters of Chant deel 3. Het nummer waar we het over hebben is Ordinary World. En de cover die klinkt dan heel Gregoriaans.

Volgende week draaien we dus als tweede plaat het origineel in uitvoering van Duran Duran. Met Gregorian zijn we naartoe gekomen aan het slot van deze show. We gaan zo dadelijk plaatsmaken voor het nieuws en daarna natuurlijk de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. Studio G is de volgende week weer op de bekende tijden. En voor nu bedank ik weer voor het luisteren. We gaan afsluiten met ABBA, Thank You For The Music. En van mij gaat graag weer tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ze komen uit Noorwegen. De band die heet The Cruel Intentions. Het nieuwe album, dat is het titelnummer All Hail Hypocrisy. Nou, dat vind ik wel een goede titel eerlijk gezegd, want dat komen we tegenwoordig wel heel veel tegen. Mensen die hypocriet zijn, daar heb ik een ontzettend grote hekel aan. En dus ook The Cruel Intentions. Je hoorde ze als opener van Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels gewend bent met daarin de vaste onderdelen. In de Killer Classic gaan we terug naar het jaar 2021. Dat is maar 5 jaar. Mammoth WV8, oftewel Wolfgang Van Halen, bracht toen zijn debuutalbum uit. Je hoort zometeen Epiphany. In de Oerknal gaan we echt terug naar een debuutalbum. Threshold bracht in 1993 een debuutalbum uit. Dat heet Wounded Land. Je hoort zometeen The Days of Dirt. En in de showcase zijn we toen in de derde week van het album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. Komt uit het jaar 1980. Je hoort zometeen Killer on the Loose. De Rock 13 in nummer 1 is van de Ice Nine Kills en Twisting the Knife. En Tim Montana komt nieuw binnen en Break Me Down. En dit is een leuke band. Het is Haggard Cat.

zo zijn met z'n vieren. Gaan al een aantal jaartjes mee, opgericht in het jaar 1991. Altijd lekker stevig. Propane, zo heet de band. Scorch Earth, zo heet het nummer. En de volgorde uit Engeland, Haggard Cat en Halcyon. Gaan wij terug in de tijd hier in Schouten-Benacht. Normaal best wel ver, maar vandaag niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan maar 5 jaar terug. Dan komen we uit in 2021. Killer. Classic. And so it began. Zo sloten ze af inderdaad, Propane. Nou, zo begon het ook voor Wolfgang Van Halen. Mammoth Wolfgang Van Halen, zo heette de band. De zoon van Eddie Van Halen bracht in het jaar 2021 zijn debuutalbum uit. Dat heet uiteraard ook Mammoth Wolfgang Van Halen. Van het album heel veel lekkere nummers. Binnenkort trouwens in Nederland, in het voorprogramma van Guns N' Roses. Maar dit is Epiphany.

Ze komen uit Zweden, maken symfonische extreme metal. Hoe zal sinds het jaar 2014? De band heet Zorgenheim. Descending into Madness. Wat een mooie titel voor een album, zo heet het nieuwe album. En van dat album hoorde je Somewhere Far Beyond. En voor Far Beyond hoorde je Mammoth Wolfgang Van Halen. En van zijn debuutalbum hoorde je Epiphany. En ik zei het al, ze staan ergens in juni, volgende week volgens mij, in het voorprogramma van Guns N' Roses. Dat doen ze in Amsterdam. Gaan we even kijken naar de Rock 13. De nieuwe nummer 1 is van Ice Nine Kills en die heet Twisting the Knife. De nieuwe binnenkomer, die komt uit Amerika. En de beste man heet Tim Montana. Het nieuwe album is onderweg en de single, dat is al de voorloper en komt nieuw binnen in de Rock 13. Break Me Down.

0: Ze komen uit Boston. Ice Nine Kills, zo heet de band. Opgericht in het jaar 2002. Binnenkort staan ze in Graspop in Dessel in België. 20 juni. En bijna een weekje later ook natuurlijk nog even in Zuid-Limburg in IJsselstein. In Yera On Air staan ze uiteraard ook. Je hoorde Twisting the Knife, nummer 1 positie van de Rock 13. En voor de nieuwe binnenkomer Tim Montana. En die hoorde Break Me Down. Gaan wij weer terug in de tijd. We gaan even kijken naar een debuutalbum. Daarvoor gaan we terug naar de vorige eeuw. Terug naar het jaar 1993.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: In de Oerknal gaan we altijd even terugkijken in de tijd. En dat doen we meestal naar eigenlijk altijd naar een debuutalbum van een band. Soms is dat een hele bekende band, soms een bekende band. Soms een wat minder bekende band. En soms een helemaal niet bekende band, maar gewoon een heel goed debuutalbum. Threshold mogen we gerust een hele bekende band noemen. Uit Engeland, progressieve metal maken ze sinds 1988. Het begint een beetje dreigend, daar hou ik wel van. 1993 maakten ze het album Wounded Land. Daarvan deze, The Days of Dearth.

Het is helemaal niet lief wat ze zingen. Ze zingen eigenlijk over het algemeen over trauma's, over verlies, over mislukkingen, over stress. All I want is to take you down with me. Dat is niet lief. En dan ook nog I want to watch you bleed. Kingdom Collapse, ze komen uit San Antonio, Texas. Watch You Bleed hoorde je. En daarvoor hoorde je Threshold van het debuutalbum Wounded Land uit het jaar 1993. The Days of Dearth. Zo is het. Rustig aan maar. Schouten bij nacht. We gaan even naar Zweden. Deze band gaat al een aantal jaartjes mee. Ze maken lekkere sleaze rock. De band heet Confess. Ze hebben het over The Warriors.

0: ze komen uit Londen. Het is een voorproefje van hun nieuwe album. Of het nou Steak of Steak is. Ja, ik denk dat het gewoon Steak is, maar ik weet het niet helemaal zeker, moet ik je eerlijk zeggen. Dat is de bandnaam. Comet, zo'n komeet. Dat is dus hun titel. En daarvoor hadden we Confess uit Zweden. En zij hadden het over The Warriors. Die hebben we veel te veel de laatste tijd. We gaan nog even terug in de tijd. We gaan even kijken naar de showcase. Je weet wel, één album, 4 weken lang. Het is toch wel een beroemd album. We zijn alweer toe aan de derde week. De derde week van het album van Thin Lizzy. We gaan terug naar het jaar 1980.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Wat een band was dit, Thin Lizzy. Phil Lynott speelde erin, Gary Moore speelde erin, Snowy White speelde erin, John Sykes speelde erin en zelfs Mitch Ewer speelde erin. Maar dit is toch wel de oude samenstelling, het beginjaren, dat is toch wel het mooiste. Van het jaar 1980, Thin Lizzy en Killer on the Loose.

Ze zijn met z'n drieën. Ze komen uit Birmingham met zijn twee broers, Bob en Eddie Firth. De drummer die heet Troy Weaver. Samen zijn ze Love Nor Money. Long Since Gone hoorde je. En voor Long Since Gone, ja, inderdaad zijn ze ook Long Gone. Thin Lizzy, ze bestaan inmiddels niet meer. Ook de opvolgende band bestaat volgens mij inmiddels niet meer. We gingen terug naar het jaar 1980. Dat deden we met het album Chinatown van Thin Lizzy. We waren toen in de derde week. Killer on the Loose hoorde je in deze week. Volgende week nog één weekje en dan weer een nieuw album. Ik denk dat we Chinatown gaan draaien volgende week. Ik weet het eigenlijk wel bijna zeker. Het zit erop deze uitzending van Schouten op een Nacht. Gewoon een uurtje is eigenlijk gewoon veel te kort. Zoveel mooie muziek om aan je voor te stellen en voor je te draaien. Maar een uurtje is, prima. We sluiten af met deze band uit Denver, Colorado. Die heet Chemist. Invocation of the Dreamer. Wat een mooie titel ook alweer. Ik dank je nu voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Tot dan. Doegie.

0: Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.